As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En is een prachtige zondagochtend hier bij Lekker Luisterstatie. En al die mensen daarbij, zeg je dan hartelijk een goede morgen. Ik hoop allemaal het een lekkere dag hier, lekker naweek gehad, alles. En die beautiful klanken geweest daar van Meyer Ferrara, Juanita Fourie, Casting Crowns. En dan Mila Redeling, hij heeft ons afgeskoppeld hier op Die Geloof is een Werkwoord. Roo ochtend voor mij, maar ons is hier, ons staan in ons... gaan hier eens een naam groot maken natuurlijk vandaag. Ik hoop daarom, zoals ik zeg, jullie dag is absoluut fenomenaal. Nal en wie wat volgend opgestaan, die is wakker. Dit is klaar, baie groot sening meer is enige iets anders. Soos gaan vandag gesels oor julle paar dingetjies, dames en heren. Een van hulle is natuurlijk die vader se woord, bykie vir julle vertel wat ons mee aanvang die laaste rukkie. En gister was ek daar in Jansenwil om bykie die Here se naam groot te maak daar. En het was absoluut fenomenaal, maar ek wil jy bykie vertel daar oor. Want ek denk, kom ons gaan eerst dier Natania Strauss en sy sê, ek sal nie twyfel.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As Dolly Parton made 9:25, Brooks and Dunn made Whiskey Under the Bridge en dan ook Splinter Nieuw hier op Luister FM was West met Play Something Country. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeurd het. In 1967 het Glen Campbell

Janet Jackson, 11 on Love. Pussycat net voor het met Teenage Queenie en Bellamy Brothers for All the Wrong Reasons. Tijd is nou so 6 minuten na die uur van 2. Jy is ingeskakel so met my Chantal hier op die country hardklop en ek keier so met jou tot en met net so voor 3. So paar minuten nog wat ek so met jou gaan keier. Soos ek beloof, nog een nieuwe vrystelling en ja, ek glo die ene, jy sal van hom hou. So dit is niemand anders nie as Scottie McCreery sing Your Man, 15 jaar later, saam met Josh Turner. Nou, Scottie McCreery, wenner van seisoen 10 van American Idol, vier sy 15 jaar mylpaal met die vrystelling van sy nieuwe album getiteld 15. Die album bevat 4 van sy nieuwe opnames en 9 van sy vorige treffers, insluitende duet met Josh Turner op die liedjie Your Man. Nou, aanhangers kan hierdie album vooraf bestel op verskeie muziekplatforms en op McCreery is sy amtelike webblad. Die vrystelling van hierdie album val met die herdenking van McCreery se Idols audisie waar hy die beoordelaars beïndruk het met 'n a cappella uitvoering van Your Man. So hier vir die eerste keer die twee manne het saamgekom en 'n duet gedoen is Scottie McCreery en Josh Turner met Your Man.

0: appreciate you singing this song on TV all those years ago.
1: Man, I was so nervous.
0: I know you were nervous.
1: I don't even know what I was singing.
0: But there's only one door in the bedroom, bro.
1: Just one door.
0: Just one door.
1: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: Wat kan ik zien? Wauw, wauw, wauw. Dit was een mooi, nee? Ik zie die boodschappen komen hier. Oh, yes. Jullie van mij. Dit is de gedoen moordenskantje van Kreeri en Josh Turner met hulle weergame van Young Man. Splinter niet hier op Luister FM. Net hierna, so, ek moest kijken Billy Carrington, dan breng ik vir jou die duet. So, blij ingeskakeld daarvoor.
3: Luister FM.

0: klanke van Don Williams. We gonna love Bobby Angel. Net voor het Rainbows and Roses. En dan dat ik doe weet wat ik voor jou gevraagd heb. Kom eens kijken wat jij voor mij geantwoord heeft. Wie was heel eerste recht daar? Lijkt voor mij zus Leonie. Wat heel eerste Nicole was daar. Beverly, ongelukkig niet die antwoord waarvoor ik gesoek het nie. Wilma Creer, jij is recht daar. Alta, jij is recht. Runel, jij is recht met die antwoord. Dan het ons ook hier vir Nicoline. Wat reg is met die antwoord. As ook daar vir Louise Lambrecht, wat reg is met die antwoord. En Maat Chips, ja, ek dink ek gaan julle uitvang. Maar toe nie, so kom ons kyk, wat was die regte antwoord van daai liedjie gewees? Nou, dit was Waylon Jennings en Jesse Coulter het in 1970 noemenswaardige country weergawe van Suspicious Minds opgeneem, wat later in 1976 'n hoogtepunt van nummer 2 op die Billboard country trefferslys bereik het. Na die insluiting was dit op hulle country album Wanted the Outlaws ingesluit. Hul weergawe, wat 'n Grammy benoeming verdien het, word beskou as 'n rou persoonlike duet wat hul eie onstuimige verhouding destyds weerspeel het. Soos jy gesê het, Waylon Jennings en Jesse Coulter, was jy 100% in die kom.
1: Luister FM.

Haar soet liefs nie hier, beferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

the sector. Sus i lente elke jaar, sus een wit bloeiselblaar. As jy moeg is en vernieuw is, sus een kachel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: hoor.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

huisgebouw. Op die rotsen van mijn Zuiderland, waar die blauw-blauw branders slaan. Die Jeffreys Bay se strand. Ik krijg een combi met die naam op van de derde rangse muzikant. Want ik is happy.

op een doodgewone dinsdag. Niks meer om te zien, niks meer om te zien.

Tiener van Rensburg, ik lees vandaag nog jouw boek. Mijn land die smacht na een held, een leier met moed. Bescherm mijn kinders en mijn vrouw op die blaas. Vergeef al mijn zones, geef mij kracht voor die dag. God, win hier die oorlog in ons, herdenk hier die dag. Siener van Rensburg, ik

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.